0: Drakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 22:00 en 6:00 thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Gedrakken zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. Het epicentrum van de eerste beving lag 53 kilometer uit de Venezolaanse kust en had een kracht van 7,2. Kort daarna volgde een nog zwaardere met een kracht van 7,5. Het zijn de zwaarste aardbevingen in Venezuela in 100 jaar. Ook is er kans op naschokken. De Amerikaanse geologische dienst verwacht veel slachtoffers en grote schade. Waarnemend president Delcy Rodriguez zegt dat er veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen en heeft de noodtoestand afgekondigd. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737-toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. De Airbus A321 wordt een van de belangrijkste vliegtuigen voor routes binnen Europa. De KLM is al een tijdje bezig om de vloot te vernieuwen met toestellen die zuiniger, stiller en efficiënter zijn. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Stuur je appje naar

0: strakken zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. Het epicentrum van de eerste beving lag 53 kilometer uit de Venezolaanse kust en had een kracht van 7,2. Kort daarna volgde een nog zwaardere met een kracht van 7,5. Het zijn de zwaarste aardbevingen in Venezuela in 100 jaar. Ook is er kans op naschokken. De Amerikaanse geologische dienst verwacht veel slachtoffers en grote schade. Waarnemend president Delcy Rodriguez zegt dat er veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen en heeft de noodtoestand afgekondigd. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737-toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. De Airbus A321 wordt een van de belangrijkste vliegtuigen voor routes binnen Europa. De KLM is al een tijdje bezig om de vloot te vernieuwen met toestellen die zuiniger, stiller en efficiënter zijn. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Tim Broens.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Stuur je appje naar

vakantie op je radio met Eros Ramazzotti en Se Pastas Una Canzone. En daarvoor hoorde je Swedish House Mafia met Save the World. En dit is Brian May met Too Much Love Will Kill You. En zometeen hoor je Aloe Black met I Need a Dollar. Een hele goede morgen, leuk dat je luistert naar RTV Parkstad.

Don't We All, I Need a Dollar van Alo Black. Zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het half-acht nieuws. En daarna hoor je 20 minuten hits op een rij. Met onder andere Alicia Keys, Shakira en Burma Boy met Die Die, het WK-nummer. En ook Pink komt daarin voorbij. En ook Lady Gaga hoor je. Maar eerst Another featuring 54 Ultra en Talk To You.

0: krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
3: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. En Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737-toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV

Senator and Love is a Battlefield. En daarmee is er een eind gekomen aan deze Kim staat op van donderdag 25 juni. Leuk dat je luistert. Hou je radio lekker aan, want het wordt nog veel gezelliger hier op RTV Park. Zodat je dag zit geramd met lekkere muziek en gezellige jokes die jouw dag nog net wat fijner maken. Ik ben er morgen met een nieuwe Kim staat op. En ik laat je achter met Garland Jeffries, heel rock.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Oei! Tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
3: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy kine. Dat is gewoon leuk.
4: Een lekkere geur is essentieel.
5: Maar wat is jouw favoriete geur?
4: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
5: tot Michael Kors
4: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
7: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd na twee zware aardbevingen. Officiële cijfers over slachtoffers zijn er nog niet, maar gevreesd wordt dat er mogelijk tienduizenden mensen zijn omgekomen. In de hoofdstad Caracas en omgeving zijn gebouwen en huizen ingestort. Reddingswerkers zijn overal bezig om mensen uit het puin te bevrijden. De beide aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 voor de Venezolaanse kust zijn de zwaarste in 100 jaar. De Verenigde Staten bieden hulp. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Na zijn gesprek met president Trump greep hij een persmoment aan om met grafieken zijn stellingen te onderbouwen. Rutte noemde onder meer de duizenden Amerikaanse toestellen die vanaf Europese bases zijn opgestegen. Ook trokken Europa en Canada $1200 miljard meer uit voor defensie sinds Trump president is. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school. Dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. Zo kan worden voorkomen dat kinderen problemen krijgen omdat ze te lang in de situatie blijven hangen. Uit eerder onderzoek blijkt dat ruim 3/4 van de kinderen onder de 16 een dierbare heeft verloren. Ook via het nieuws komen kinderen ermee in aanraking, zoals bij het dodelijke verkeersongeval op een schoolkamp in Zeeland. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
9: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
10: Win jij de allerlaatste tickets?
9: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
11: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
12: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
13: Komt het oog wel ook wat.
12: Audiofrenzy.nl.
14: Kom binnen.
15: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter...

0: Tintonmarketing.nl.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor.
3: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

Hele goede ochtend, welkom bij Staying Alive in de ochtend op donderdag 25 januari. You're right. Donderdag 25 juni 2026. Een hele goede ochtend. Zometeen Aretha Franklin op de radio met Deeper Love. Maar eerst tijd voor Dasha. Dit is Austin.

Je kent hem natuurlijk ook in de versie van CNC Music Factory. Je hoorde Aretha Franklin en A Deeper Love. Wacht even, schuif je openzetten. Gaat makkelijker. Ja, zie je wel. Daarvoor zat Dasha met Austin. Verderop in dit uur in ieder geval heb ik voor je klaarstaan Timbaland en Carrie Hilson. Suzanne en Freek. Fleetwood Mac, Mike Posner. 20 minuten hits op in rij gaan we ook nog doen. In het volgend uur hebben we weer een stukje jaarmix klaarstaan. Goed nieuws voor de fans die het weer graag willen horen. De jaarmix van 2025 is inmiddels geëdit. En hij wordt nu overgezet op harde schijven hier in de studio. Dat is veel werk en dat moet allemaal gelabeld en voorzien worden. Tags en zo. Dat duurt even. Maar volgende week hebben we zo goed als zeker nieuwe stukjes jaarmix. Voor nu nog één keer een oude. Ik heb ook nog Nile Horan en Miles Smith voor je klaarstaan. Dit is Drive 6.

Niemand hoor je van Suzanne Freek, die een spetterend optreden op Pinkpop deden. Het zag er netjes uit, ik heb het op televisie kunnen volgen. The Way I Are van Timbaland zat ervoor van Carrie Hilson. En nu op de achtergrond al bezig, Fleetwood Mac. Dit is Little.

0: feest op een rij. Non-stop en breugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: In de 20 minuten hits op in rij, non-stop en breugelvrij, heb ik zometeen de volgende titels voor je klaarstaan. Play, Dancing in the Street, Halverwege, Coming Around Again en Stay. Dat zijn de tracks die je zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor Airco en Solar Techniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ik ga een pilke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang beschade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak weren. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje. Voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
7: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limcaf voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
8: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
9: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
10: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
9: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
11: De in Kerkrade geboren Mark Hermans wordt waarschijnlijk de nieuwe wethouder van de gemeente Gulpen-Wittem. Het nieuwe coalitieakkoord is inmiddels ondertekend, waardoor zijn benoeming namens de partij Doen22 vrijwel zeker lijkt. De 65-jarige Hermans woont tegenwoordig in Elkenrade, maar is in Parkstad vooral bekend als een van de gezichten van dialectgroep Ummer de Never en de carnavalsrevue Madame Cour. Opvallend is dat zijn voordracht als wethouder samenvalt met de première van de musical Met haar kop in de wolken, die gebaseerd is op bekende liedjes van Ummer de Never. De musical gaat donderdag, morgen dus, in première in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. Reizigers in Parkstad moeten vanmorgen rekening houden met flinke hinder in het openbaar vervoer. Door landelijke OV-staking reden veel bussen en treinen pas vanaf 8 uur of met vertraging. Arriva waarschuwt dat ook na 8 uur de dienstregeling nog tijd nodig heeft om volledig op gang te komen. Vooral reizigers die vroeg vanuit Heerlen, Landgraaf, Kerkrade of Brunsum onderweg zijn, doen er goed aan vooraf hun reis te controleren en rekening te houden met extra reistijd. Arriva adviseert waar mogelijk alternatief vervoer te regelen. Via de reisplanner en informatiekanalen van de vervoerder worden reizigers op de hoogte gehouden van de actuele situatie. Jonge inwoners van Kerkrade willen vooral meer groen, meer sfeer en meer betaalbare woningen in het stadscentrum. Dat blijkt uit gesprekken die adviesbureau Streetwise voerde met inwoners tussen de 18 en 40 jaar. Volgens Streetwise voelen veel jongeren zich sterk verbonden met Kerkrade en willen ze graag in de stad blijven wonen. Wel zien ze ruimte voor verbetering. Zo vragen ze om meer cultuur, meer plek voor lokale ondernemers en een aantrekkelijkere openbare ruimte. Opvallend is dat de doelgroep niet zozeer behoefte heeft aan extra winkels. Ze willen vooral een centrum waar mensen graag verblijven, elkaar ontmoeten en langer blijven hangen. De uitkomsten maken deel uit van het project De Keton Tour, waarmee Streetwise de toekomstwensen van jonge inwoners onderzoekt. Het voormalige gemeentehuis van Schinveld krijgt een nieuwe bestemming. In het gebouw komen onder meer de huisartsenpraktijk en fysiotherapie van het dorp onder één dak. De gemeente Beekdalen heeft daarvoor een eerste overeenkomst gesloten met de betrokken zorgpartners. Momenteel verblijven nog Oekraïense vluchtelingen in het pand. Zodra zij naar een andere locatie zijn verhuisd, kan de verbouwing beginnen. Die staat voorlopig gepland voor begin 2027. Daarnaast werkt Beekdalen verder aan de vernieuwing van het dorpscentrum. Er zijn plannen voor nieuwe woningen aan de Beekstraat en aan de Plats, terwijl woningcorporatie Weller sociale huurappartementen wil realiseren. De eerste woningbouwprojecten moeten in 2028 van start gaan. Dan nog het weer. Parkstad maakt zich op voor een periode van extreme hitte. Vandaag stijgt het kwik naar 35 tot lokaal 37 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog warmer aan en blijft het ook vanavond lang tropisch warm. Volgens het KNMI geldt code oranje voor Limburg. Ook donderdag, vrijdag en zaterdag blijft het uitzonderlijk heet met temperaturen die mogelijk richting de 40 graden gaan. Drink voldoende water, zoek de schaduw op en let extra op kwetsbare mensen.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV Parkstad.

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Drakke zet de tijd op 9 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij de zware aardbevingen in Venezuela zijn zeker 32 doden en 700 gewonden gevallen, maar voor meer slachtoffers wordt gevreesd. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd. In de hoofdstad Caracas en omgeving zijn gebouwen en huizen ingestort. Hulpdiensten zijn overal bezig om mensen uit het puin te bevrijden. De ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit opgeschaald omdat er heel veel slachtoffers worden verwacht. De beide aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 voor de Venezolaanse kust zijn de zwaarste in 100 jaar. Het KNMI denkt dat het vannacht de warmste nacht ooit gemeten zal worden. In het Limburgse Beek daalt het kwik mogelijk niet onder de 25 graden. Het huidige record werd gemeten in het Gelderse Delen met 24,4 graden in 2018. Afgelopen nacht was het de warmste juninacht ooit. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen en ook meer dagen waarop het niet kouder wordt dan 20 graden volgens het KNMI. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Na zijn gesprek met president Trump greep hij een persmoment aan om met grafieken zijn stellingen te onderbouwen. Rutte noemde onder meer de duizenden Amerikaanse toestellen die vanaf Europese bases zijn opgestegen. Ook trokken Europa en Canada $1200 miljard meer uit voor defensie sinds Trump president is. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school. Dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. Zo kan worden voorkomen dat kinderen problemen krijgen omdat ze te lang in de situatie blijven hangen. Uit eerder onderzoek blijkt dat ruim 3/4 van de kinderen onder de 16 een dierbare heeft verloren. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
3: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
9: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

ochtend. Wat we beginnen met deze plaat op de achtergrond. In Deep and Last Night, the DJ Saved My Life. Ook nog onderweg, Justin Bieber samen met Nicki Minaj en Beauty and a Beat. We hebben nog een stukje ja-mix. We hebben nog 20 minuten hits op in rij. Dus het gaat allemaal wel goed komen vandaag.

0: Martini van Breugel.
1: Stevig einde op dit liedje hoor. Justin Bieber, Nicki Minaj en Beauty and a Beat. Verderop in dit uur heb ik Armin van Buren nog voor je klaarstaan samen met Mr. Props. We doen nog een stukje videojaarmix. Voor de laatste keer waarschijnlijk de 2024 mix. Want de mix van 2025 is inmiddels in stukken geknipt. En wordt as we speak op harde schijf gezet. En voorzien van tags en beschrijvingen en dat soort dingen allemaal. Met andere woorden, het gaat helemaal goed komen volgende week. Ik heb ook nog een blokje 20 minuten hits op in rij. En de Sugar Babes met In The Middle. Die hoor je nu.

Babes met In The Middle. Ik had het al gezegd, voor de laatste keer doen we een stukje uit 2024. Nou, niet voor de laatste keer, maar wel voor een hele lange tijd niet meer. Een stukje jaarmix uit 2024. Volgende week is 2025 aan de beurt.

0: Buren.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Hoe zou het met Mr. Props zijn? Ik had gehoord dat er nieuw werk zou komen, maar ik heb het nog niet gehoord. Dus ik weet het niet. Zometeen in de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en breugelvrij. De volgende titels: All of Me, Slippery People, Turn the Lights Off, Drops of Jupiter en I Run. Dat zijn de tracks die zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket.
4: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
3: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
5: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
6: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
7: Yeah.
6: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad en schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
5: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel
7: bij Poelman Parfums.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: Roda JC heeft zich versterkt met verdediger Bram Marsman. De 23-jarige vleugelverdediger komt over van SC Cambuur en heeft in Kerkrade een contract getekend tot medio 2028... met een optie voor nog een extra seizoen. Marsman is inzetbaar aan zowel de linker- als rechterkant van de verdediging en doorliep de jeugdopleiding van FC Twente. Met zijn komst beschikt Roda nu over 4 vleugelverdedigers. Vanwege de extreme hitte is ook het oefenduel tussen VV Chevremont en Roda JC aangepast. De wedstrijd van vrijdag op Sportpark Kaffenberg begint niet om 7 uur, maar om 8:30. Na Kerkrade heeft ook de gemeente Heerlen speciale koeltekamers geopend voor inwoners die verkoeling zoeken tijdens de extreme hitte. De gekoelde ruimtes zijn onder meer te vinden in het Stadskantoor, Sjoenk Glaspaleis, het Cultuurhuis en verschillende gemeenschapshuizen en buurthuizen. Ze zijn bedoeld voor mensen die thuis of onderweg moeilijk aan de warmte kunnen ontsnappen. Ook andere organisaties passen hun plannen aan. Zo zijn de uitverkochte dinnershows van zangeres Floor Bosman bij brasserie Nieuw Erestein in Kerkrade van wegen de hitte verplaatst van het buitenterrein naar de koele boerderijschuur. Wat eet je als de stroom uitvalt? Op die vraag heeft de veiligheidsregio Zuid-Limburg antwoord met het meest rampzalige kookboek. Het gratis boekje staat vol recepten en praktische tips voor de eerste 72 uur van een noodsituatie. De recepten zijn samengesteld door Zuid-Limburgse koks en inwoners, onder wie Heerlenaren Aline Ploeg van Groene Gras en Patrick Beerman, Pets Tostibar. Met lang houdbare ingrediënten en eenvoudige hulpmiddelen zoals vaccinelichtjes laten ze zien hoe ook zonder stroom een maaltijd kan worden bereid. De gemeente Landgraaf heeft slot Schaarsberg opnieuw in de openbare verkoop gezet. Dat blijkt uit de officiële verkoopinformatie van makelaarskantoor Clement Rentmeesters, dat de verkoop namens de gemeente begeleidt. Het gaat om de kasteelruïne, de voormalige bouwhoeve, het bezoekerscentrum en het omliggende landgoed van ruim 5,5 hectare. De gemeente wil dat de nieuwe eigenaar de locatie verder ontwikkelt tot een levendige en toegankelijke erfgoedplek. Het monumentale poortgebouw blijft eigendom van de gemeente. Geïnteresseerden kunnen zich tot 1 september inschrijven. De gemeente verwacht in februari volgend jaar een besluit te nemen over de verkoop. In Zuid-Limburg geldt vanaf vandaag het hoogste natuurbrandrisico. De veiligheidsregio heeft het waarschuwingsniveau verhoogd naar fase 2. Dat betekent dat de natuur extra gevoelig is voor brand en dat een eventuele brand zich sneller kan uitbreiden. Volgens de veiligheidsregio ontstaan de meeste natuurbranden door menselijk handelen. Daarom wordt bezoekers van natuurgebieden gevraagd extra voorzichtig te zijn met open vuur, sigaretten en andere hittebronnen. Bij melding van een natuurbrand rukt de brandweer in Zuid-Limburg voortaan direct met extra voertuigen en personeel uit om uitbreiding van het vuur zoveel mogelijk te voorkomen. Dan nog het weer. Parkstad beleeft opnieuw een dag met extreme hitte. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 37 tot 38 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan en blijft het ook vanavond nog lang warm. Vrijdag en zaterdag wordt het mogelijk nog heter, met temperaturen tot 40 graden. Houd rekening met de zeer sterke zonkracht, drink voldoende water en vermijd zware inspanning tijdens de heetste uren van de dag. Later, vrijdag, is er kans op een lokale onweersbui.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Jim, reken de tijd. Ik heb dat vaak de laatste tijd. Dat de tijd zo krap is na het in de tweede halve uur van Staying Alive in de ochtend. Dus dit was de ener laatste van
1: de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: The Trainers, Traps of Jupiter. Turn the Lights Off, hoorde je daarvoor. Van Juste, Jack Style en John. Slippery People van The Talking Heads. De allereerste in de 20 minuten hits op een rij was All of Me van John Legend. En als je goed geteld hebt, weet je dat er nog eentje overblijft. Dat klopt. En dat is I Run van Haven en Caitlin Aragon. Zometeen de show van Arno op de radio. Daar wens ik je heel veel plezier bij. Wat mij betreft tot morgen voor de weekendeditie van Staying Alive.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken, als officieel Jura-partner.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Wow!
7: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
6: En papa durft niet in.
7: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
8: Kom binnen.
9: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
8: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
9: Rockmart in Kerkrade, zei je?
8: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
10: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
11: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
12: De allerlaatste tickets?
11: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl en wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
13: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
14: Ah!
13: Of zo?
14: Ik snap hier niks van.
13: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakken zet de tijd op 10 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Nederlanders in Venezuela worden via de ambassade in Caracas geïnformeerd wat ze het beste kunnen doen na de aardbevingen daar. Hen wordt aangeraden een veilige plek te zoeken. Ook moeten ze bij beschadigde gebouwen wegblijven en open ruimtes buiten opzoeken. Via familie en vrienden kunnen ze contact houden. De Nederlandse ambassade in Venezuela is dag en nacht bereikbaar voor hulpvragen. Bij de aardbevingen vielen tot nu toe zeker 32 doden en 700 gewonden. Het gaat zeker enkele weken duren voordat de 11.000 zeevarenden zijn geëvacueerd uit de straat van Hormuz. Er zitten zo'n 600 schepen vast. Deze week werd duidelijk dat de zeestraat weer is geopend. De VN hoopt dat er ongeveer 50 schepen per dag door de zeestraat kunnen. Het evacuatieplan leidt de schepen over 2 routes langs de kust van Oman en Iran. In het zuiden van Mexico is een onbekende Maya-stad ontdekt met een piramidetempel. Dankzij een laserscanner kon de plaats vanuit de lucht onder het bladerdak van het oerwoud worden gevonden. Volgens wetenschappers is de Maya-stad 11 tot 1400 jaar oud. De onderzoekers moesten eerst een pad van 5 kilometer door de jungle hakken om de stad te bereiken. De stad meet 22 voetbalvelden. De Maya-cultuur eindigde in de 16e eeuw na de komst van de Spanjaarden. Het KNMI denkt dat het vannacht de warmste nacht ooit gemeten zal worden. In het Limburgse Beek daalt het kwik mogelijk niet onder de 25 graden. Het huidige record werd gemeten in het Gelderse Delen met 24,4 graden in 2018. Afgelopen nacht was het de warmste juninacht ooit. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen en ook meer dagen waarop het niet kouder wordt dan 20 graden volgens het KNMI. Het weer volop zon en tropisch bij een matige noordoostenwind. In het noorden maximaal rond de 28 graden. In Limburg kan het kwik de 37 graden aantikken. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
8: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
9: Ja, ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
8: Nee, je hebt niet goed gekeken.
9: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
8: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
9: Ah. Kun ik dich nog het zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak weren. Schadenet Koenen regelt alles.
10: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. Airco-solarparkstad.nl.
11: Is uw lease
8: contract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
11: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
10: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
12: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
11: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
13: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
14: Dit

En One Love, zo heet hij dan. Hè. Even kijken, wat gaan we zo meteen allemaal doen? Oh ja, we zijn bezig met die ochtenddip, die donderdagmorgenochtenddip, om die helemaal weg te werken. Het voordeel is dat je nu tegen je baas kan zeggen van... Hey, doe even rustig aan, tranquilo, tranquilo. Het is warm en het wordt nog warmer. Dus kijk eventjes uit met wat je doet. Zorg dat je genoeg drinkt. Een beetje in de schaduw gaat. Hoop ik dat je een airco hebt op je werk of zo. Hier in ieder geval wel. Nu, Tavares en Don't Take Away.

Nee, niet wegnemen. Pak onze muziek niet op, dat is niet goed. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Echt TV Parkstad. Jouw radio en tv-station voor heel Parkstad. Eigenlijk Zuid-Limburg, mogen we wel zeggen. Dit was Tavares. En Don't Take Away the Music. Goed.

gemaakt in Nederland. Ik heb het over Atlantic Ocean. Het heet allemaal Waterfalls. En dat was dat Charlie Putt. En How Long. Hey, ik weet niet of je vanavond gaat kijken naar het Nederlands elftal. Het is wel laat. Misschien moet je morgen gewoon werken. Nou, ik weet het nog niet. Ik ga nog even erover nadenken. Ik laat het je wel straks misschien eventjes weten. Nu de vrouw van reggae-legende, oftewel Bob Marley, Rita Marley. En One Draw. I wanna get high. So high.

0: zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor.
4: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
1: Bij Taxi Centrale.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Roda JC heeft zich versterkt met verdediger Bram Marsman. De 23-jarige vleugelverdediger komt over van SC Cambuur en heeft in Kerkrade een contract getekend tot medio 2028 met een optie voor nog een extra seizoen. Marsman is inzetbaar aan zowel de linker- als rechterkant van de verdediging en doorliep de jeugdopleiding van FC Twente. Met zijn komst beschikt Roda nu over 4 vleugelverdedigers. Vanwege de extreme hitte is ook het oefenduel tussen VV Chevremont en Roda JC aangepast. De wedstrijd van vrijdag op Sportpark Kaffenberg begint niet om 7 uur, maar om 8:30. Na Kerkrade heeft ook de gemeente Heerlen speciale koeltekamers geopend voor inwoners die verkoeling zoeken tijdens de extreme hitte. De gekoelde ruimtes zijn onder meer te vinden in het Stadskantoor, Sjoenk Glaspaleis, het Cultuurhuis en verschillende gemeenschapshuizen en buurthuizen. Ze zijn bedoeld voor mensen die thuis of onderweg moeilijk aan de warmte kunnen ontsnappen. Ook andere organisaties passen hun plannen aan. Zo zijn de uitverkochte dinnershows van zangeres Floor Bosman bij brasserie Nieuw Erestein in Kerkrade vanwege de hitte verplaatst van het buitenterrein naar de koele boerderijschuur. Wat eet je als de stroom uitvalt? Op die vraag heeft de veiligheidsregio Zuid-Limburg antwoord met het meest rampzalige kookboek. Het gratis boekje staat vol recepten en praktische tips voor de eerste 72 uur van een noodsituatie. De recepten zijn samengesteld door Zuid-Limburgse koks en inwoners, onder wie Heerlenaren Aline Ploeg van Groene Gras en Patrick Beerman, Pets Tostibar. Met lang houdbare ingrediënten en eenvoudige hulpmiddelen zoals vaccinelichtjes laten ze zien hoe ook zonder stroom een maaltijd kan worden bereid. De gemeente Landgraaf heeft slot Schaarsberg opnieuw in de openbare verkoop gezet. Dat blijkt uit de officiële verkoopinformatie van makelaarskantoor Clement Rentmeesters, dat de verkoop namens de gemeente begeleidt. Het gaat om de kasteelruïne, de voormalige bouwhoeve, het bezoekerscentrum en het omliggende landgoed van ruim 5,5 hectare. De gemeente wil dat de nieuwe eigenaar de locatie verder ontwikkelt tot een levendige en toegankelijke erfgoedplek. Het monumentale poortgebouw blijft eigendom van de gemeente. Geïnteresseerden kunnen zich tot 1 september inschrijven. De gemeente verwacht in februari volgend jaar een besluit te nemen over de verkoop. In Zuid-Limburg geldt vanaf vandaag het hoogste natuurbrandrisico. De veiligheidsregio heeft het waarschuwingsniveau verhoogd naar fase 2. Dat betekent dat de natuur extra gevoelig is voor brand en dat een eventuele brand zich sneller kan uitbreiden. Volgens de veiligheidsregio ontstaan de meeste natuurbranden door menselijk handelen. Daarom wordt bezoekers van natuurgebieden gevraagd extra voorzichtig te zijn met open vuur, sigaretten en andere hittebronnen. Bij een melding van een natuurbrand rukt de brandweer in Zuid-Limburg voortaan direct met extra voertuigen en personeel uit om uitbreiding van het vuur zoveel mogelijk te voorkomen. Dan nog het weer. Parkstad beleeft opnieuw een dag met extreme hitte. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 37 tot 38 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan en blijft het ook vanavond nog lang warm. Vrijdag en zaterdag wordt het mogelijk nog heter, met temperaturen tot 40 graden. Houd rekening met de zeer sterke zonkracht, drink voldoende water en vermijd zware inspanning tijdens de heetste uren van de dag. Later vrijdag is er kans op een lokale onweersbui.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

lekker terug naar de jaren 80. The Elfield en I Wanna Lose Your Love. Dan krijg je wel eens van die appjes binnen. Hey, zou je misschien Chris Stapleton kunnen draaien? Zeker. Ben ik even gaan zoeken. Heb ik me toch een lekkere, leuke versie gevonden van Chris Stapleton. Live en dan een Tennessee Whiskey. Speciaal voor mijn vriendje.

Oh, wat is hij toch lekker en wat is hij goed. Chris Stapleton en Tennessee Whiskey. Ik heb ook meteen eventjes opgezocht of die naar Nederland komt of zo. Maar helaas niet. Niet voor een concert of zo, in ieder geval. Mocht hij toch komen, laat hem het dan even weten als jij het weet. Daar wil ik wel een keertje heen gaan. Leek me hartstikke mooi om naar die band te gaan kijken. Chris Stapleton en Tennessee Whiskey. Nu Sir Cliff Richard.

Lekker is hij toch, hè? Ilse de Lange en So Incredible. Hey, what time flies when you have a fun, zeggen ze dan wel eens. Maar het gaat ontzettend snel, vind ik, deze donderdagmorgen 25 juni 2026. Het eerste uur zit er alweer op van Krenen op je apparaat. Maar ik ben zo weer bij je terug. Maar eerst nog even deze, de SOS Band. Oftewel de Sound of Success Band uit Amerika. And the finest. Tot zo!

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: Eentje krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
0: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
3: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
4: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De lunch van president Trump met zijn Republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Ingewijden zeggen dat zowel de president als senator Cassidy zijn stem verhief. De Senaat herinnerde er officieel aan dat voor een oorlog toestemming van het congres nodig is. Bij eerdere gelegenheid haalden die resoluties het niet. Deze week lukte het wel, omdat twee partijgenoten afwezig waren en vier kritische Republikeinen met de Democraten meestemden. De resoluties hebben overigens geen gevolgen voor Trump. De olieprijzen zijn weer terug op het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Automobilisten gaan dat de komende dagen ook merken aan de pomp. Voor een liter euroloodvrij moet nu €2,45 worden betaald. De olieprijs op de wereldmarkt zakte vandaag naar minder dan $73 per vat. Tijdens de oorlog steeg de prijs naar zo'n $115. Ook wordt er nu reeds geladen Iraanse olie aangeboden en is de belangrijke straat van Hormuz weer open. Nederlanders in Venezuela worden via de ambassade in Caracas geïnformeerd wat ze het beste kunnen doen na de aardbevingen daar. Hen wordt aangeraden een veilige plek te zoeken. Ook moeten ze bij beschadigde gebouwen wegblijven en open ruimtes buiten opzoeken. Via familie en vrienden kunnen ze contact houden. De Nederlandse ambassade in Venezuela is dag en nacht bereikbaar voor hulpvragen. Bij de aardbevingen vielen tot nu toe zeker 32 doden en 700 gewonden. In het zuiden van Mexico is een onbekende Maya-stad ontdekt met een piramidetempel. Dankzij een laserscanner kon de plaats vanuit de lucht onder het bladerdak van het oerwoud worden gevonden. Volgens wetenschappers is de Maya-stad 11 tot 1400 jaar oud. De onderzoekers moesten eerst een pad van 5 kilometer door de jungle hakken om de stad te bereiken. De stad meet 22 voetbalvelden. Het weer volop zon en tropisch bij een matige noordoostenwind. In het noorden maximaal rond de 28 graden. In Limburg kan het kwik de 37 graden aantikken. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
7: Waar ben jij naartoe geweest?
8: Naar Mondo Verde.
7: Met de nieuwe Havana's Tornado?
8: Ja, dat is een vrije val.
7: Te gek!
8: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
7: Wow!
8: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
7: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
9: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
10: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
11: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
12: Dit is het begin van een nieuw uur.
5: Met Arno Krijnen.

Hij heeft het een beetje over mij. Hey Mr. DJ, Bruno Mars hoorde je naar Josh Might en daarvoor zat Aiken en Lonely. En daarvoor hadden we natuurlijk de commercials en de nieuws. En ook nog de SOS Band, oftewel de Sound of Success Band met de Finest uit het jaar van 1986. In 1986 kwam ook deze plaat uit, The Breakfast Club. En Wide on Track, nu bij jouw nummer 1. En als het goed is dat 24 uur per dag en 7 dagen in de week RTV Parkstad. Jouw hits, jouw nieuws.

Nou, ik kijk even naar buiten. Hier schijnt gewoon lekker het zonnetje. En als ik dan eventjes op de temperatuurmeter kijk, wat hier buiten bij ons bij de studio is, staat het op 37,2 graden. Met een luchtvochtigheid van 49%. Dat betekent het voelt veel warmer aan. Dus lekker tranquilo, doe rustig aan. Zorg dat je genoeg drinkt. Ga lekker in de schaduw zitten en doe het rustig. Doe het rustig.

Key, I've Got the Secret. Stage 1, oftewel P2, oftewel Paul Potkins, die komt er nou aan. En You, nummer wat hij speciaal heeft geschreven voor zijn dochter. En luister maar eens naar die tekst. Lekker is die en goed is die.

0: City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Kom binnen!
3: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter over.

0: tritonmarketing.nl. Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket.
1: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
0: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel
1: 06 46 00 5751.
0: Tot snel! Bij Pavel Parket.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Roda JC is in versterkt met verdediger Bram Marsman. De 23-jarige vleugelverdediger komt over van SC Cambuur en heeft in Kerkrade een contract getekend tot medio 2028 met een optie voor nog een extra seizoen. Marsman is inzetbaar aan zowel de linker- als rechterkant van de verdediging en doorliep de jeugdopleiding van FC Twente. Met zijn komst beschikt Roda nu over 4 vleugelverdedigers. Vanwege de extreme hitte is ook het oefenduel tussen VV Chevremont en Roda JC aangepast. De wedstrijd van vrijdag op Sportpark Kaffenberg begint niet om 7 uur, maar om 8:30. Na Kerkrade heeft ook de gemeente Heerlen speciale koeltekamers geopend voor inwoners die verkoeling zoeken tijdens de extreme hitte. De gekoelde ruimtes zijn onder meer te vinden in het Stadskantoor, Sjoenk Glaspaleis, het Cultuurhuis en verschillende gemeenschapshuizen en buurthuizen. Ze zijn bedoeld voor mensen die thuis of onderweg moeilijk aan de warmte kunnen ontsnappen. Ook andere organisaties passen hun plannen aan. Zo zijn de uitverkochte dinnershows van zangeres Floor Bosman bij brasserie Nieuw Erestein in Kerkrade van wegen de hitte verplaatst van het buitenterrein naar de koele boerderijschuur. Wat eet je als de stroom uitvalt? Op die vraag heeft de veiligheidsregio Zuid-Limburg antwoord met het meest rampzalige kookboek. Het gratis boekje staat vol recepten en praktische tips voor de eerste 72 uur van een noodsituatie. De recepten zijn samengesteld door Zuid-Limburgse koks en inwoners, onder wie Heerlenaren Aline Ploeg van Groene Gras en Patrick Beerman, Pets Tostibar. Met lang houdbare ingrediënten en eenvoudige hulpmiddelen zoals vaccinelichtjes laten ze zien hoe ook zonder stroom een maaltijd kan worden bereid. De gemeente Landgraaf heeft slot Schaarsberg opnieuw in de openbare verkoop gezet. Dat blijkt uit de officiële verkoopinformatie van makelaarskantoor Clement Rentmeesters, dat de verkoop namens de gemeente begeleidt. Het gaat om de kasteelruïne, de voormalige bouwhoeve, het bezoekerscentrum en het omliggende landgoed van ruim 5,5 hectare. De gemeente wil dat de nieuwe eigenaar de locatie verder ontwikkelt tot een levendige en toegankelijke erfgoedplek. Het monumentale poortgebouw blijft eigendom van de gemeente. Geïnteresseerden kunnen zich tot 1 september inschrijven. De gemeente verwacht in februari volgend jaar een besluit te nemen over de verkoop. In Zuid-Limburg geldt vanaf vandaag het hoogste natuurbrandrisico. De veiligheidsregio heeft het waarschuwingsniveau verhoogd naar fase 2. Dat betekent dat de natuur extra gevoelig is voor brand en dat een eventuele brand zich sneller kan uitbreiden. Volgens de veiligheidsregio ontstaan de meeste natuurbranden door menselijk handelen. Daarom wordt bezoekers van natuurgebieden gevraagd extra voorzichtig te zijn met open vuur, sigaretten en andere hittebronnen. Bij een melding van een natuurbrand rukt de brandweer in Zuid-Limburg voortaan direct met extra voertuigen en personeel uit om uitbreiding van het vuur zoveel mogelijk te voorkomen. Dan nog het weer. Parkstad beleeft opnieuw een dag met extreme hitte. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 37 tot 38 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan en blijft het ook vanavond nog lang warm. Vrijdag en zaterdag wordt het mogelijk nog heter, met temperaturen tot 40 graden. Houd rekening met de zeer sterke zonkracht, drink voldoende water en vermijd zware inspanning tijdens de heetste uren van de dag. Later vrijdag is er kans op een lokale onweersbui.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
8: Lindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Lindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
9: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank in de zaak rond de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Een 59-jarige Schiedammer werd door de rechtbank vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Eerder had het OM 24 jaar gevangenisstraf geëist. Zweekhorst werd tijdens het uitlaten van zijn honden door het hoofd geschoten. Later bleek dat niet hij, maar Dennis van den B. het doelwit was. Van den B. zat in het drugsmilieu en woonde bij Zweekhorst in de buurt. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma heeft in het Poolse Gdansk een akkoord getekend waarin staat dat Nederland Oekraïne helpt de energieinfrastructuur in het land sneller te repareren. Oekraïne krijgt van Nederland versneld 200 miljoen euro. Ook gaat materieel dat na ontmanteling van Nederlandse gasvelden overblijft richting Oekraïne. Verder trekt Nederland 1 miljoen euro uit voor het herstel van het Holenklooster in Kiev. De Europese lidstaten hebben een laatste akkoord gegeven voor het eerste deel van de Turnberry Deal die de EU en de VS vorig jaar zomer sloten. Dit houdt in dat de EU geen import heft op een lijst Amerikaanse industriële goederen en kreeft. Eerder wilde het Europees Parlement niet instemmen met een akkoord omdat de Amerikaanse president Trump dreigde Groenland in te lijven. De deal die er nu ligt is tot eind 2029 van kracht. Daarna moeten de EU en de VS opnieuw aan de onderhandelingstafel plaatsnemen. De lunch van president Trump met zijn republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Ingewijden zeggen dat zowel de president als senator Cassidy zijn stem verhief. De Senaat herinnerde er officieel aan dat er voor een oorlog toestemming van het congres nodig is. Bij eerdere gelegenheid haalden de resoluties het niet. Deze week lukte het wel omdat twee partijgenoten afwezig waren en vier kritische republikeinen met de Democraten meestemden. Het weer, warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
11: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
12: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
13: Hallo. Heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
1: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

Ja, goedemiddag en welkom bij Broodje Mouw, de lunchshow. David Guetta en Alesso horen je voorbij fietsen. En Never Going Home Tonight. Aan het begin van deze aflevering van de lunchshow, ja, voor vandaag. Ah, overleefd gisteren, geen paniek. Vandaag, morgen nog, en dan gaat het weer af. Ja, dat is heel mooi nieuws. Zaterdag verkoelendere temperaturen, mensen. Dat is echt wel, daar ben ik wel blij om. Dat de temperatuur weer een beetje afgaat na deze hete dagen. Ja. Zaterdag 34 graden.

David Guetta en Sad Girls. Echte V Park staat bijna 10 voor half 1. 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzevrij. Hoor je zo meteen. Wat wil je horen? Laat het weten via de Parkstad WhatsApp. Ga ik hem wellicht zo voor je draaien. Eerst deze hele mooie van Gavin James. Dit is Nervous, the O-Song.

0: halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondelverde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Mondelverde. Kijk op 365mondelverde.nl.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Het voormalige gemeentehuis van Schinveld krijgt een nieuwe bestemming. In het gebouw komen onder meer de huisartsenpraktijk en fysiotherapie van het dorp onder één dak. De gemeente Beekdalen heeft daarvoor een eerste overeenkomst gesloten met de betrokken zorgpartners. Momenteel verblijven nog Oekraïense vluchtelingen in het pand. Zodra zij naar een andere locatie zijn verhuisd, kan de verbouwing beginnen. Die staat voorlopig gepland voor begin 2027. Daarnaast werkt Beekdalen verder aan de vernieuwing van het dorpscentrum. Er zijn plannen voor nieuwe woningen aan de Beekstraat en aan de Plats, terwijl woningcorporatie Weller sociale huurappartementen wil realiseren. De eerste woningbouwprojecten moeten in 2028 van start gaan. Brunsum staat van donderdag tot en met zondag weer in het teken van het World Dance Festival. Dans- en muziekgroepen uit onder meer Mexico, Oekraïne, Kenia en Indonesië verzorgen optredens in het Vijverpark en het centrum. Vanwege de verwachte hitte zijn extra maatregelen genomen, waaronder meer schaduwplekken en extra drinkwaterpunten. Bezoekers worden opgeroepen voldoende te drinken en verkoeling op te zoeken. Het festival wordt zondag afgesloten met de traditionele paradeoptocht door het centrum van Brunsum. Met temperaturen die deze week oplopen tot ver boven de 35 graden... wijst de gemeente Kerkrade inwoners op verschillende koelteplekken verspreid over de stad. Wie verkoeling zoekt, kan terecht in gemeenschapshuizen zoals het Westhoes, het Patronaat, Chevermethoes en het Socio-project in Eichelshoven. Ook de Bibliotheek Hub en het Elisabeth Stift stellen hun ruimtes beschikbaar. Daarnaast kunnen inwoners verkoeling vinden in groene gebieden zoals het Stadspark, Park West, de Anstelvallei en de bossen rond Eichelshoven. De gemeente roept inwoners op voldoende water te drinken, de schaduw op te zoeken en extra aandacht te hebben voor ouderen en andere kwetsbare mensen. Leerlingen van de MAVO-afdeling van het Sint-Meertencollege hebben de afgelopen periode gewerkt aan verschillende praktijkopdrachten in samenwerking met de gemeente Voerendaal. Binnen het vak dienstverlening en producten kregen de scholieren de opdracht om oplossingen te bedenken voor vraagstukken die spelen binnen de gemeente. Daarbij richtten ze zich onder meer op activiteiten voor jong en oud, het werven van vrijwilligers en initiatieven voor inwoners van Ubersberg. Onlangs zijn de resultaten gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in de burgerij in Ubersberg. Daar lieten de leerlingen hun ideeën en uitgewerkte projecten zien aan betrokkenen van de gemeente en andere aanwezigen. Met de samenwerking willen het Sint-Meertencollege en de gemeente jongeren kennis laten maken met maatschappelijke vraagstukken en praktijkervaring op laten doen binnen hun eigen leefomgeving. Dan nog het weer. Parkstad maakt zich op voor een periode van extreme hitte. Vandaag stijgt het kwik naar 35 tot lokaal 37 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog warmer aan. En blijft het ook vanavond lang tropisch warm. Volgens het KNMI geldt code oranje voor Limburg. Ook donderdag, vrijdag en zaterdag blijft het uitzonderlijk heet met temperaturen die mogelijk richting de 40 graden gaan. Drink voldoende water, zoek de schaduw op en let extra op kwetsbare mensen.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Al lekker deze nog steeds. De Chakademos en Pliers op RTV Parkstad. En Tease Me, Tease Me. En daarvan nog Justin Bieber. En Beauty and the Beat. De zomerse temperaturen dus tot 37 graden. Ik krijg zojuist een bericht dat nog niet 100% zeker is morgen. Mijn speciale uitzending heeft allemaal met techniek te maken. Nou, weet je wat? Ik wil je ook niet dooien, maar ik vertel de hele week het roepen. Nu moeten we het ook gewoon gaan doen. Maar ja, als de techniek er niet toe staat, dus laten we het even. We horen het morgen vanzelf wel. Goed. Ja, wat hard van vol is af en toe, hè? Maar goed. Hey, morgen 12 uur een nieuwe lunchshow. Dit is Chappelle Roan.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat?
2: Audiofrenzy.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Kom binnen!
6: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
8: Win jij de allerlaatste tickets?
7: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
9: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
10: Dit is RTV Parkstad. Met het nieuws van 1 uur.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Vakbond FNV meldt dat het personeel van drogisterijen Kruidvat, Ethos en Holland & Barrett zaterdag weer gaat staken. Het is de tweede staking in een kleine week tijd. Afgelopen zondag werd het werk door de medewerkers van de drogisterijketens ook al neergelegd. De bond is het niet eens met de cao-voorstellen van de werkgevers, waarin onder andere wordt aangestuurd op een halvering van de zondagstoeslag. Op 1 september stijgt het salaris van defensiepersoneel met 6,5%. Begin 2028 krijgen de medewerkers er nog eens 2% bij. Dat heeft defensiestaatssecretaris Boswijk met de vakbonden afgesproken. Ook stijgen de toeslagen voor onregelmatig werk en missies. Militairen in opleiding zullen beter beloond worden en ook moet de mogelijkheid bestaan om op latere leeftijd beroepsmilitair te worden. De komende 3 weken mogen de leden van de vakbonden hun licht over het voorstel laten schijnen. Stemmen zij in, dan is het akkoord definitief. 5 passagiers die op dezelfde Air France-vlucht zaten als de Franse arts bij wie ebola is geconstateerd, zitten uit voorzorg in isolatie. De nationaliteit van de mensen die 21 dagen in quarantaine moeten is niet bekendgemaakt. Tijdens de vlucht kreeg de Franse arts hoofdpijn, waarop hij zelf de autoriteiten inschakelde. Het vliegtuig vertrok dinsdag vanuit de Congolese hoofdstad Kinshasa en had als bestemming de Parijse luchthaven Paris-Charles de Gaulle. In het Mexicaanse Cabo San Lucas heeft een automobilist een groep mensen aangereden die vierden dat Mexico van Tsjechië op het wereldkampioenschap voetbal gewonnen had. De bestuurder van de auto is opgepakt en de politie meldt dat meerdere mensen gewond zijn geraakt. De man zou geprobeerd hebben over een weg te rijden waar voetbalfans liepen en hij zou omringd zijn geraakt door mensen die ook in de auto zaten. Volgens Mexicaanse nieuwssites gaat het om 17 gewonden die naar het ziekenhuis gebracht moesten worden. Het weer, warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
13: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
14: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
13: Nee, je hebt niet goed gekeken.
14: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
13: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
14: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak weren. Chardonnet Koenen regelt alles.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulsterdicht Toes. Aan de Nijnhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
15: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
16: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
17: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
18: Ah!
17: Of zo?
18: Ik snap hier niks van.
17: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: food, cold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

Gasolina, Baila de Gasolina moet ik zeggen. Nou, even serieus jongens. waren die jongens van Even Serieus? Ja, Akda de Munnik daarvoor. Het regent, zonnestralen, bijna 10 over 1 geweest. Is het bijna 1:15 moet ik zeggen. Welkom bij de lunchshow Broodje Mouw deel 2. Het is donderdag 25 juni. De donderdag of de 25 juni die ongetwijfeld weer als een van de heetste de boeken ingaat met 37 graden temperaturen. Die zo strak is eind van de middag hier in het Limburgse verwacht kunnen worden. Dus doe rustig aan. Het is ook vrij vochtig, dus dan voelt het heel warm aan. Dus verroei je niet. Niet te druk maken, doe geen bijzondere dingen. Ik ben heel druk met de voorbereidingen voor mijn programma van morgen. Morgen hebben we een speciale lunchshow. Het ziet er naar uit, het door kan gaan. En die doe ik niet vanuit hier. Nee, dat is het enige wat ik ook kan zeggen. Als Arno klaar is om 12 uur, dan gaat hij schakelen als alles goed gaat. En dan komen we er vanzelf achter. Ik ga me een beetje, niet onder de mensen mengen, maar ik ga gewoon wel ook... Weet je, er zijn heel veel mensen die niet in de airco kunnen zitten. En laten we het erop houden. Ik denk aan jullie. Ja, laten we het zo even zeggen. Ik denk morgen aan jullie, ja. Gaat helemaal goed komen. Nieuwe muziek, die is leuk. Het is de nieuwe zinger van Rutger van Bouw.

Ja, dat was vroeger een tv-programma ook gemaakt, hè? Street Life met Gijs Staverman, dat weet ik nog. Was dit ook de titelsong van? Hoe toevallig kan het ook zijn? Natuurlijk ook, hè. Of de tune, moet ik zeggen. Niet de titelsong, de tune. Crusaders en Randy Crawford in Street Life op RTV Park. Zat bijna 1:30. Zometeen hier de 20 minuten hits op rij. Non-stoppend, breuzevrij. Als je nog iets leuks weet, geef het snel door. Via de Parkstad WhatsApp ga ik ze zo voor je draaien. Metro Station nu. Shake.

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
4: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Roda JC heeft zich versterkt met verdediger Bram Marsman. De 23-jarige vleugelverdediger komt over van SC Cambuur en heeft in Kerkrade een contract getekend tot medio 2028 met een optie voor nog een extra seizoen. Marsman is inzetbaar aan zowel de linker- als rechterkant van de verdediging en doorliep de jeugdopleiding van FC Twente. Met zijn komst beschikt Roda nu over 4 vleugelverdedigers. Vanwege de extreme hitte is ook het oefenduel tussen VV Chevremont en Roda JC aangepast. De wedstrijd van vrijdag op Sportpark Kaffenberg begint niet om 7 uur, maar om 8:30. Na Kerkrade heeft ook de gemeente Heerlen speciale koeltekamers geopend voor inwoners die verkoeling zoeken tijdens de extreme hitte. De gekoelde ruimtes zijn onder meer te vinden in het Stadskantoor, Sjoenk Glaspaleis, het Cultuurhuis en verschillende gemeenschapshuizen en buurthuizen. Ze zijn bedoeld voor mensen die thuis of onderweg moeilijk aan de warmte kunnen ontsnappen. Ook andere organisaties passen hun plannen aan. Zo zijn de uitverkochte dinnershows van zangeres Floor Bosman bij brasserie Nieuw Erestein in Kerkrade vanwege de hitte verplaatst van het buitenterrein naar de koele boerderijschuur. Wat eet je als de stroom uitvalt? Op die vraag heeft de veiligheidsregio Zuid-Limburg antwoord met het meest rampzalige kookboek. Het gratis boekje staat vol recepten en praktische tips voor de eerste 72 uur van een noodsituatie. De recepten zijn samengesteld door Zuid-Limburgse koks en inwoners, onder wie Heerlenaren Aline Ploeg van Groene Gras en Patrick Beerman, Pets Tostibar. Met lang houdbare ingrediënten en eenvoudige hulpmiddelen zoals vaccinelichtjes laten ze zien hoe ook zonder stroom een maaltijd kan worden bereid. De gemeente Landgraaf heeft slot Schaarsberg opnieuw in de openbare verkoop gezet. Dat blijkt uit de officiële verkoopinformatie van makelaarskantoor Clement Rentmeesters, dat de verkoop namens de gemeente begeleidt. Het gaat om de kasteelruïne, de voormalige bouwhoeve, het bezoekerscentrum en het omliggende landgoed van ruim 5,5 hectare. De gemeente wil dat de nieuwe eigenaar de locatie verder ontwikkelt tot een levendige en toegankelijke erfgoedplek. Het monumentale poortgebouw blijft eigendom van de gemeente. Geïnteresseerden kunnen zich tot 1 september inschrijven. De gemeente verwacht in februari volgend jaar een besluit te nemen over de verkoop. In Zuid-Limburg geldt vanaf vandaag het hoogste natuurbrandrisico. De veiligheidsregio heeft het waarschuwingsniveau verhoogd naar fase 2. Dat betekent dat de natuur extra gevoelig is voor brand en dat een eventuele brand zich sneller kan uitbreiden. Volgens de veiligheidsregio ontstaan de meeste natuurbranden door menselijk handelen. Daarom wordt bezoekers van natuurgebieden gevraagd extra voorzichtig te zijn met open vuur, sigaretten en andere hittebronnen. Bij een melding van een natuurbrand rukt de brandweer in Zuid-Limburg voortaan direct met extra voertuigen en personeel uit om uitbreiding van het vuur zoveel mogelijk te voorkomen. Dan nog het weer. Parkstad beleeft opnieuw een dag met extreme hitte. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 37 tot 38 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan en blijft het ook vanavond nog lang warm. Vrijdag en zaterdag wordt het mogelijk nog heter, met temperaturen tot 40 graden. Houd rekening met de zeer sterke zonkracht, drink voldoende water en vermijd zware inspanning tijdens de heetste uren van de dag. Later vrijdag is er kans op een lokale onweersbui.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

De 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzelvrij. Je hoorde de Spin Doctors op Echte Verpark zat. Nee, die moet ik ook niet hebben. Wat van me zeg, al die schuifjes. Alles en iedereen heeft last van de warmte hier. Nou, het is bijna 2 uur. Dat betekent dat we er een einde aan gaan breien. Dat zal wel even tijd worden ook. En morgen, dan zijn we er ook. Ja. Met een, als alles goed gaat, een speciale, bijzondere Broodje Mouten Lunchshow. Ik ga daar nog niet te veel over vertellen. Het is ook, ja, je moet ook niet verwachten dat ik ergens in de Efteling zit of zo. Weet je, dat is het ook niet. Maar ik ga me een beetje mengen onder de gewone burger. Niet in de vereercode studio. Dus we gaan een iets wat ander programma maken. Daarover morgen meer van 12 tot 2. Tijdens de onwaarschijnlijk warmste dag van dit jaar. Bye.

0: Randstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
4: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
5: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
6: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
5: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
3: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Café Brakke zet de tijd op 2:00.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2:00.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. In Venezuela zijn door de aardbevingen zeker 164 mensen om het leven gekomen. Dat meldt interim-president Rodriguez. De bevingen vonden rond 6:00 s'avonds lokale tijd plaats. Vanwege een nationale feestdag waren veel mensen thuis. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen. Er zijn ongeveer 1000 gewonden gevallen. En op verzoek van Venezuela stuurt de Nederlandse regering een reddingsteam voor hulp na de aardbevingen. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het Urban Search and Rescue Team, bestaande uit reddingswerkers, honden en materieel, vliegt naar het rampgebied. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat de nood hoog is. Hij trekt voor de hulp in het land tot 2 miljoen euro uit. Sjoerdsma heeft zijn medeleven betuigd. Op sociale media deed Buitenlandse Zakenminister Tom Berendsen dat ook. Vanmiddag overlegt het KNMI met verschillende partners of er vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd moet worden. Als dat het geval is, dan zou het voor het eerst zijn dat de weerswaarschuwing om die reden wordt afgekondigd. Afgelopen nacht was de warmste juninacht ooit. Nederland ging gebukt onder een plaknacht. In De Bilt werd 21,4 graden gemeten. Het oude record stamt uit 1947. Toen werd het in de nacht van 27 juni 19,8 graden. Bij een eventuele toekomstige pandemie zal het kabinet zich ook door deskundigen die de maatschappelijke impact van maatregelen kunnen inschatten laten adviseren. Dat staat in het landelijk crisisplan infectieziekte dat door het kabinet naar de Tweede Kamer is gestuurd. Tijdens de coronacrisis luisterde het kabinet vooral naar medici en virologen. In geval van een nieuwe crisis wordt het maatschappelijk impactteam een van de vaste raadgevers van de regering. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan een

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsmussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg, aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
3: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
0: Win jij de allerlaatste tickets?
3: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl en wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Kom binnen!
5: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Limburgse ziekenhuizen onderzoeken hoe kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd, kan helpen om de zorg te verbeteren. AI is een slim computersysteem dat mensen kan ondersteunen bij hun werk. De ziekenhuizen gaan eerst bekijken hoe goed ze daarop zijn voorbereid. Ze onderzoeken bijvoorbeeld of hun computersystemen geschikt zijn en hoe ze veilig met patiëntgegevens kunnen omgaan. Als AI goed wordt ingezet, kan het artsen en verpleegkundigen helpen door bijvoorbeeld administratief werk over te nemen. Daardoor houden ze meer tijd over voor patiënten. De Limburgse ziekenhuizen willen hun kennis met elkaar delen, zodat ze van elkaar kunnen leren en AI in de toekomst op een veilige en verstandige manier kunnen gebruiken. Handboogschutterij Sint-Hubertus uit Kaalheide bestaat 100 jaar. Dat jubileum wordt dit weekend gevierd met een feestprogramma op de Schuttersweide aan de Holsbroekstraat in Kerkrade. De vereniging werd in 1926 opgericht door 4 vrienden die een eigen schutterij begonnen. 100 jaar later telt Sint-Hubertus nog 18 leden. Voorzitter Hans Dammers, die 60 jaar lid is en voor de 5e keer koning, wordt tijdens het jubileum extra in het zonnetje gezet. Het feestweekend begint vrijdagavond. Zaterdag staat vanaf 4 uur het koningsschieten op het programma. En zondag volgt het bondschuttersfeest, met vanaf 2 uur een optocht en aansluitend de schietwedstrijden. Zangeres Emma Kok uit Kerkrade sluit haar eerste solotour deze zomer af met een optreden in het Openluchttheater Valkenburg. Het concert staat gepland op 29 juli. In haar voorstelling neemt Emma Kok het publiek mee langs belangrijke momenten uit haar leven en carrière, van haar doorbraak bij The Voice Kids tot haar internationale succes met André Rieu. Sindsdien trad ze op in meer dan 30 landen en gaf ze concerten in onder meer het Concertgebouw in Amsterdam. Sinds februari toert de Kerkraadse zangeres met een 17-koppig orkest langs Nederlandse theaters. Het optreden in Valkenburg vormt de afsluiting van die tournee. Sjoenk Heerlen organiseert deze zomervakantie opnieuw een gratis anti-verveelprogramma voor kinderen en gezinnen. Van 11 juni tot en met 23 augustus vinden activiteiten plaats op verschillende locaties in Heerlen en Hoensbroek. Op het programma staan onder meer voorleesfeestjes, theatervoorstellingen, creatieve workshops, kabouterspeurtochten en museumactiviteiten. Ook trekt de zogeheten voorleescamping langs verschillende speeltuinen in de gemeente. De activiteiten vinden plaats in het Glaspaleis, de bibliotheekvestigingen en op diverse buitenlocaties. Met het programma wil Sjoenk kinderen en gezinnen tijdens de zomervakantie een gevarieerd aanbod van gratis activiteiten bieden. Dan nog het weer. Parkstad beleeft opnieuw een dag met extreme hitte. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 37 tot lokaal 38 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan en blijft het ook vanavond nog lang warm. Morgen en zaterdag wordt het mogelijk nog heter, met temperaturen tot 40 graden. Houd rekening met de zeer sterke zonkracht, drink voldoende water en vermijd zware inspanning tijdens de heetste uren van de dag. Later, morgen, is er kans op een lokale onweersbui.
7: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Nog een paar weken. Bel je Matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Café Drakken zet de tijd op 3:00.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3:00.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Vanmiddag tikte de thermometer in de Bilt ruim 30 graden aan en daarmee is een landelijke hittegolf een feit. Dat laat het KNMI weten. Voor een hittegolf moet het in de Bilt 5 dagen op rij warmer dan 25 graden worden, waarvan 3 dagen meer dan 30 graden. Afgelopen nacht was het met 21,4 graden de warmste juninacht ooit gemeten. Maar het KNMI verwacht dat het aankomende nacht nog warmer gaat worden. De overheid heeft van de gezondheidsdienst het advies gekregen om alcoholgebruik voor iedereen te ontmoedigen. Denk bijvoorbeeld aan het uit de supermarkt halen van alcohol of het verhogen van de accijnzen. Volgens de raad is er overtuigend bewijs dat alcohol het risico op 7 soorten kanker laat toenemen en ook lopen organen het risico beschadigd te raken. Het aantal volwassenen dat alcohol drinkt is in ruim 10 jaar tijd wel iets afgenomen, van 81% naar 76%. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil dat de zorgvilla's van Expertcare in Vleuten en Waalre uiterlijk op 1 juli hun deuren sluiten. Volgens de inspectie is er sprake van gebrek aan kwaliteit en veiligheid van de zorg bij de instelling. De komende dagen moet een andere plek voor de kinderen met een beperking die zorg bij Expertcare krijgen worden gezocht. Een tijdje terug liet de langdurige zorgminister Mirjam Sterk nog weten dat de villa's voorlopig niet zouden sluiten, tenzij er op tijd een andere plek voor de 35 bewoners werd gevonden. Op verzoek van Venezuela stuurt de Nederlandse regering een reddingsteam voor hulp na de aardbevingen. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het Urban Search and Rescue Team, bestaande uit reddingswerkers, honden en materieel, vliegt naar het rampgebied. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat de nood hoog is. Hij trekt voor de hulp in het land tot 2 miljoen euro uit. Sjoerdsma heeft zijn medeleven betuigd. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
9: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
10: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
11: Wow!
12: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
11: En papa durft er niet in.
12: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Mondelvaerde. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
10: Bij taxicentrale.

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
3: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
5: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel bij Pavel Parket.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Limburgse ziekenhuizen onderzoeken hoe kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd, kan helpen om de zorg te verbeteren. AI is een slim computersysteem dat mensen kan ondersteunen bij hun werk. De ziekenhuizen gaan eerst bekijken hoe goed ze daarop zijn voorbereid. Ze onderzoeken bijvoorbeeld of hun computersystemen geschikt zijn en hoe ze veilig met patiëntgegevens kunnen omgaan. Als AI goed wordt ingezet, kan het artsen en verpleegkundigen helpen door bijvoorbeeld administratief werk over te nemen. Daardoor houden ze meer tijd over voor patiënten. De Limburgse ziekenhuizen willen hun kennis met elkaar delen, zodat ze van elkaar kunnen leren en AI in de toekomst op een veilige en verstandige manier kunnen gebruiken. Handboogschutterij Sint-Hubertus uit Kaalheide bestaat 100 jaar. Dat jubileum wordt dit weekend gevierd met een feestprogramma op de Schuttersweide aan de Holsbroekstraat in Kerkrade. De vereniging werd in 1926 opgericht door 4 vrienden die een eigen schutterij begonnen. 100 jaar later telt Sint-Hubertus nog 18 leden. Voorzitter Hans Dammers, die 60 jaar lid is en voor de 5e keer koning, wordt tijdens het jubileum extra in het zonnetje gezet. Het feestweekend begint vrijdagavond. Zaterdag staat vanaf 4 uur het koningsschieten op het programma. En zondag volgt het bondschuttersfeest, met vanaf 2 uur een optocht en aansluitend de schietwedstrijden. Zangeres Emma Kok uit Kerkrade sluit haar eerste solotour deze zomer af met een optreden in het Openluchttheater Valkenburg. Het concert staat gepland op 29 juli. In haar voorstelling neemt Emma Kok het publiek mee langs belangrijke momenten uit haar leven en carrière, van haar doorbraak bij The Voice Kids tot haar internationale succes met André Rieu. Sindsdien trad ze op in meer dan 30 landen en gaf ze concerten in onder meer het Concertgebouw in Amsterdam. Sinds februari toert de Kerkraadse zangeres met een 17-koppig orkest langs Nederlandse theaters. Het optreden in Valkenburg vormt de afsluiting van die tournee. Sjoenk Heerlen organiseert deze zomervakantie opnieuw een gratis anti-verveelprogramma voor kinderen en gezinnen. Van 11 juni tot en met 23 augustus vinden activiteiten plaats op verschillende locaties in Heerlen en Hoensbroek. Op het programma staan onder meer voorleesfeestjes, theatervoorstellingen, creatieve workshops, kabouterspeurtochten en museumactiviteiten. Ook trekt de zogeheten voorleescamping langs verschillende speeltuinen in de gemeente. De activiteiten vinden plaats in het Glaspaleis, de bibliotheekvestigingen en op diverse buitenlocaties. Met het programma wil Sjoenk kinderen en gezinnen tijdens de zomervakantie een gevarieerd aanbod van gratis activiteiten bieden. Dan nog het weer. Parkstad beleeft opnieuw een dag met extreme hitte. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 37 tot lokaal 38 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan en blijft het ook vanavond nog lang warm. Morgen en zaterdag wordt het mogelijk nog heter, met temperaturen tot 40 graden. Houd rekening met de zeer sterke zonkracht, drink voldoende water en vermijd zware inspanning tijdens de heetste uren van de dag. Later, morgen, is er kans op een lokale onweersbui.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.
8: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
6: Non-stop en breuzelvrij.
8: RTV Parkstad.
6: RTV Parkstad.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Café Drakken zet de tijd op 4 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Onderwijsstaatssecretaris Judith Thiele wil precies weten hoe het kan dat de basisschool van Forum voor Democratie van de Onderwijsinspectie goedkeuring heeft gekregen. De FVD-school opent in augustus de deuren en wordt gefinancierd door het Rijk. FVD-grondlegger Thierry Baudet zei tijdens het debat dat er aparte leertrajecten voor jongens en meisjes komen vanwege biologische verschillen tussen de seksen. Thiele reageerde dat er in de wet staat dat er gelijkwaardige voorzieningen voor jongens en meisjes moeten zijn. Vanwege de hittegolf zijn in Frankrijk uit voorzorg 2 kernreactoren stilgelegd. Hiermee wordt voorkomen dat er te veel heet koelwater de rivieren instroomt. Tijdens warm weer wordt af en toe de energieproductie naar beneden geschroefd of zelfs stilgelegd om dieren en planten in het water te beschermen. En de hitte veroorzaakte ook problemen op het Franse spoor. Net buiten Parijs viel een Eurostar-trein stil, waardoor honderden passagiers urenlang in de volle zon moesten wachten voordat ze weer verder konden. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. Het gaat om de tanker Deliver die vaart onder de vlag van Kameroen. De Russische schaduwvloot wordt ingezet om de sancties tegen het land te omzeilen. Vorige week onderschepte het Verenigd Koninkrijk in het kanaal ook al een tanker met Russische olie. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een optreden in de Grand Casino Arena in Minnesota vroegtijdig moeten afbreken, omdat hij zich niet goed voelde. Tijdens het nummer Dancing on the Ceiling had de 77-jarige Richie moeite om rechtop te blijven staan. Hij deed opnieuw een poging achter de piano met Three Times a Lady, maar voelde zich duizelig. Saxofonist Dino Soldo verklaarde dat Lionel niet verder kon spelen. Het optreden in Minnesota was de eerste in de reeks van 25 die Richie samen met Earth, Wind & Fire zal geven. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
1: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
5: Win jij de allerlaatste tickets?
1: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter over.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
7: Dit is het begin van een nieuw uur.
8: Met Richard.

0: Rob de Nijs, helaas te vroeg overleden. Bangerhart, maar daarvoor Shakira met Die Die. En daarmee zijn we dus begonnen aan het eerste gedeelte van de middagshow op deze donderdag 25 juni. Ik wou bijna 26 juni zeggen. Nee, het is donderdag 25 juni 2026. Goedemiddag.
1: Op het einde van de dag ga je naar huis met een glimlach. Met hits en nieuws op de radio. Het is Richard
2: met de middagshow.
0: Met zometeen de spreuk van de dag. En ook een feitje uit ons eigen park.

Kardals met William en heet hij ook weer, hoe heet hij? Inderdaad, Piep. Was ook leuk, hè? Goed, zometeen de spreuk van vandaag, oftewel wat staat op het tegeltje. Ben jij verslaafd aan je telefoon? Of niet? Daar gaat de spreuk zometeen over.

beetje van mij. Het was Anton hier bij Parkstad op de radio. Waar we natuurlijk de spreuk van de dag even behandelen. Hij gaat over verslaafd zijn aan de telefoon. Daar komt die. Ik ben niet verslaafd aan mijn telefoon. Ik ben er emotioneel afhankelijk.

0: Ja, die Bruno Mars, die maakt dan weer hit na hit. En allemaal van die leuke plaatjes, hè? Bruno Mars, de Lazy Song. Ideaal voor te draaien op een zondag. Hè? Is het niet? Maar ja, helaas, het is donderdag. Zometeen Jos met de nieuws. En meteen erachteraan. De 20 minuten hit, non-stop en breuteltje vrij. Gustavo Lima komt eraan. Ook Juste, maar ook CC Peniston. Finally, it happens to me. Zometeen.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Een lekkere geur is essentieel.
6: Maar wat is jouw favoriete geur?
5: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
6: tot Michael Kors
5: en van Tommy Hilfiger. Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
8: Ja, ik ga een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
7: Nee, je hebt niet goed gekeken.
8: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
7: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
8: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
6: Bij Poelman Parfums.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
7: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
10: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
11: Limburgse ziekenhuizen onderzoeken hoe kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd, kan helpen om de zorg te verbeteren. AI is een slim computersysteem dat mensen kan ondersteunen bij hun werk. De ziekenhuizen gaan eerst bekijken hoe goed ze daarop zijn voorbereid. Ze onderzoeken bijvoorbeeld of hun computersystemen geschikt zijn en hoe ze veilig met patiëntgegevens kunnen omgaan. Als AI goed wordt ingezet, kan het artsen en verpleegkundigen helpen door bijvoorbeeld administratief werk over te nemen. Daardoor houden ze meer tijd over voor patiënten. De Limburgse ziekenhuizen willen hun kennis met elkaar delen, zodat ze van elkaar kunnen leren en AI in de toekomst op een veilige en verstandige manier kunnen gebruiken. Handboogschutterij Sint-Hubertus uit Kaalheide bestaat 100 jaar. Dat jubileum wordt dit weekend gevierd met een feestprogramma op de Schuttersweide aan de Holsbroekstraat in Kerkrade. De vereniging werd in 1926 opgericht door 4 vrienden die een eigen schutterij begonnen. 100 jaar later telt Sint-Hubertus nog 18 leden. Voorzitter Hans Dammers, die 60 jaar lid is en voor de 5e keer koning, wordt tijdens het jubileum extra in het zonnetje gezet. Het feestweekend begint vrijdagavond. Zaterdag staat vanaf 4 uur het koningsschieten op het programma. En zondag volgt het bondschuttersfeest, met vanaf 2 uur een optocht en aansluitend de schietwedstrijden. Zangeres Emma Kok uit Kerkrade sluit haar eerste solotour deze zomer af met een optreden in het Openluchttheater Valkenburg. Het concert staat gepland op 29 juli. In haar voorstelling neemt Emma Kok het publiek mee langs belangrijke momenten uit haar leven en carrière, van haar doorbraak bij The Voice Kids tot haar internationale succes met André Rieu. Sindsdien trad ze op in meer dan 30 landen en gaf ze concerten in onder meer het Concertgebouw in Amsterdam. Sinds februari toert de Kerkraadse zangeres met een 17-koppig orkest langs Nederlandse theaters. Het optreden in Valkenburg vormt de afsluiting van die tournee. Sjoenk Heerlen organiseert deze zomervakantie opnieuw een gratis anti-verveelprogramma voor kinderen en gezinnen. Van 11 juni tot en met 23 augustus vinden activiteiten plaats op verschillende locaties in Heerlen en Hoensbroek. Op het programma staan onder meer voorleesfeestjes, theatervoorstellingen, creatieve workshops, kabouterspeurtochten en museumactiviteiten. Ook trekt de zogeheten voorleescamping langs verschillende speeltuinen in de gemeente. De activiteiten vinden plaats in het Glaspaleis, de bibliotheekvestigingen en op diverse buitenlocaties. Met het programma wil Sjoenk kinderen en gezinnen tijdens de zomervakantie een gevarieerd aanbod van gratis activiteiten bieden. Dan nog het weer. Parkstad beleeft opnieuw een dag met extreme hitte. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 37 tot lokaal 38 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan en blijft het ook vanavond nog lang warm. Morgen en zaterdag wordt het mogelijk nog heter, met temperaturen tot 40 graden. Houd rekening met de zeer sterke zonkracht, drink voldoende water en vermijd zware inspanning tijdens de heetste uren van de dag. Later, morgen, is er kans op een lokale onweersbui.
10: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Het was een vrij kleine 20 minuten hit. Just A, Turn the Lights Off met Cici Penderson daarvoor. Een hele smalle 20 minuten hit, non-stop en breudeltje vrij. Want we moeten snel naar de feitjes. Wat gebeurde vandaag op deze 25 juni in het jaar 2023?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag in Heerlen in het jaar 2023. Minister Hugo de Jonge brengt een werkbezoek aan Parkstad om de woningbouwopgave en de herstructureringprojecten in de regio te gaan bekijken.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
8: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
9: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
10: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
11: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Morgen zal voor het eerst in Nederland vanwege de tropische temperaturen code rood van kracht zijn. Met uitzondering van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland, daar geldt code oranje en op de Wadden code geel. Morgen kan de thermometer mogelijk de 40 graden aantikken. Op de site van het KNMI staat te lezen dat de weerssituatie voor zoveel schade, letsel en overlast kan zorgen dat het maatschappij ontwrichtend kan zijn. Code rood gaat om middernacht in. Het advies luidt: ga alleen naar buiten als het echt nodig is. Het Rode Kruis heeft na de aardbevingen in Venezuela giro nummer 5125 geopend, waarop mensen geld kunnen doneren. Duizenden mensen hebben op dit moment dringend hulp nodig. Giro 5125 werd eerder gebruikt voor hulp aan Oekraïne en Haiti. Afgelopen nacht, Nederlandse tijd, werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. De Venezolaanse autoriteiten hebben al 164 doden gemeld, maar verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen. Tata Steel heeft in Herman van der Meijden de nieuwe directeur communicatie en publieke zaken gevonden. Van der Meijden volgt Donald Pols op, die na 1 dag zijn post alweer verliet nadat zijn verleden als leider van een extreemrechtse studentengroep in Zuid-Afrika op straat kwam te liggen. Van der Meijden was eerder bestuurder bij Stichting Gelijkwaardig Herstel en zal op woensdag 1 juli bij Tata Steel beginnen. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. Het gaat om de tanker Deliver, die vaart onder de vlag van Kameroen. De Russische schaduwvloot wordt ingezet om de sancties tegen het land te omzeilen. Vorige week onderschepte het Verenigd Koninkrijk in het kanaal ook al een tanker met Russische olie. Het weer. Het blijft nog lang warm. In de nacht is het in het noorden rond 15 graden en in het zuiden en midden 22 graden. Morgen opnieuw tropisch. Bij weinig wind tikt de thermometer de 29 tot 39 of zelfs 40 graden aan. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
13: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
2: Dit is het begin van een nieuw uur.
1: Met Richard.

Beck deed het samen met Leon Taylor. And I feel thunder in my heart. Met daarvoor Luna met Dat is het leven. En daarmee begonnen we dus het tweede gedeelte van de middagshow op deze donderdag 25 juni 2026. Ben je Bas klaar met werken? He, tot 5 uur werken? Nee, zit in je auto. Lekker naar huis. Even denken, wat zullen we eten? Groente, fruit en een lekker stukje vlees.

het zijn de makers van een lekkere beat. Maar ook een beetje de sound van de jaren 70-80 erbij. Hè? Wel lekker. Sambre was het, een homebreaker. Zometeen de spreukophaling. En dat gaat over verslaafdheid aan je telefoon. Wie heeft er niet? Dat ding dat lokt. Je moet even kijken. Is er een berichtje? Heb ik wat gemist? Nou, zometeen gaat de spreuk erover. Na Paula Abdul, straight up.

En ik zei net al, het gaat over de telefoon. En misschien ben je ook wel een klein beetje verslaafd aan de telefoon. Nou, ben je volgens mij niet de enige. Maar goed, de spreuk gaat erover. Ik ben niet verslaafd aan de telefoon. Ik ben gewoon emotioneel afhankelijk ervan. Ja.

0: Billy Joel, The River of Dreams. En zometeen heeft Jos een nieuws voor ons. En ik heb voor je een heerlijke, lekkere 20 minuten hit. Non-stop en buiteltje vrij. Dat betekent zometeen op de radio. Ecbasiers, Wayne Wonder, Robert van Hemert, tezamen met Donnie. Moet dat nou? Maar ook Kevin komt eraan met Trust. Zometeen.
1: Kom binnen.
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
3: Win jij de allerlaatste tickets?
2: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
7: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
8: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
9: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
10: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
11: Limburgse ziekenhuizen onderzoeken hoe kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd, kan helpen om de zorg te verbeteren. AI is een slim computersysteem dat mensen kan ondersteunen bij hun werk. De ziekenhuizen gaan eerst bekijken hoe goed ze daarop zijn voorbereid. Ze onderzoeken bijvoorbeeld of hun computersystemen geschikt zijn en hoe ze veilig met patiëntgegevens kunnen omgaan. Als AI goed wordt ingezet, kan het artsen en verpleegkundigen helpen door bijvoorbeeld administratief werk over te nemen. Daardoor houden ze meer tijd over voor patiënten. De Limburgse ziekenhuizen willen hun kennis met elkaar delen, zodat ze van elkaar kunnen leren en AI in de toekomst op een veilige en verstandige manier kunnen gebruiken. Handboogschutterij Sint-Hubertus uit Kaalheide bestaat 100 jaar. Dat jubileum wordt dit weekend gevierd met een feestprogramma op de Schuttersweide aan de Holsbroekstraat in Kerkrade. De vereniging werd in 1926 opgericht door 4 vrienden die een eigen schutterij begonnen. 100 jaar later telt Sint-Hubertus nog 18 leden. Voorzitter Hans Dammers, die 60 jaar lid is en voor de 5e keer koning, wordt tijdens het jubileum extra in het zonnetje gezet. Het feestweekend begint vrijdagavond. Zaterdag staat vanaf 4 uur het koningsschieten op het programma. En zondag volgt het bondschuttersfeest, met vanaf 2 uur een optocht en aansluitend de schietwedstrijden. Zangeres Emma Kok uit Kerkrade sluit haar eerste solotour deze zomer af met een optreden in het Openluchttheater Valkenburg. Het concert staat gepland op 29 juli. In haar voorstelling neemt Emma Kok het publiek mee langs belangrijke momenten uit haar leven en carrière, van haar doorbraak bij The Voice Kids tot haar internationale succes met André Rieu. Sindsdien trad ze op in meer dan 30 landen en gaf ze concerten in onder meer het Concertgebouw in Amsterdam. Sinds februari toert de Kerkraadse zangeres met een 17-koppig orkest langs Nederlandse theaters. Het optreden in Valkenburg vormt de afsluiting van die tournee. Sjoenk Heerlen organiseert deze zomervakantie opnieuw een gratis anti-verveelprogramma voor kinderen en gezinnen. Van 11 juni tot en met 23 augustus vinden activiteiten plaats op verschillende locaties in Heerlen en Hoensbroek. Op het programma staan onder meer voorleesfeestjes, theatervoorstellingen, creatieve workshops, kabouterspeurtochten en museumactiviteiten. Ook trekt de zogeheten voorleescamping langs verschillende speeltuinen in de gemeente. De activiteiten vinden plaats in het Glaspaleis, de bibliotheekvestigingen en op diverse buitenlocaties. Met het programma wil Sjoenk kinderen en gezinnen tijdens de zomervakantie een gevarieerd aanbod van gratis activiteiten bieden. Dan nog het weer. Parkstad beleeft opnieuw een dag met extreme hitte. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 37 tot lokaal 38 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan en blijft het ook vanavond nog lang warm. Morgen en zaterdag wordt het mogelijk nog heter, met temperaturen tot 40 graden. Houd rekening met de zeer sterke zonkracht, drink voldoende water en vermijd zware inspanning tijdens de heetste uren van de dag. Later, morgen, is er kans op een lokale onweersbui.
10: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtv.nl.

0: The X-Ambassadors, Renegades, Wayne Wonder, Robert van Emert en Donny en Kevin. Oftewel, dat waren dit in de 20 minuten hits. Non-stop en Brusseltje vrij. Ah, lekkere 20 minuten hits. Maar nu de feitjes. Wat gebeurde op deze donderdag 25 juni in het jaar 2023 hier in Parijsstad?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: De zeven Parkstadgemeenten starten gezamenlijk met een programma om jongeren meer mogelijkheden te bieden op het gebied van urban sports, cultuur en talentontwikkeling.

Lekker zomerse muziek op de radio. Mr. Bob Marley, Is This Love. Vrienden, zit erop, de middagshow. Maar morgen op de vrijdag doen we de middagborrel openen. Het weekend openen. Een heleboel te doen. Morgenmiddag tussen 4 en 6. Veel plezier, zometeen met Ver. Diawa.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik ga een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
8: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Het KNMI heeft voor vrijdag vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd. In het noorden en Zeeland geldt code oranje. De hitte kan voor mensen die het tot gezondheidsklachten leiden en wordt maatschappijontwrichtend genoemd. Veel evenementen zijn afgelast en werktijden zijn aangepast. Geadviseerd wordt voldoende te drinken, op kwetsbare mensen te letten en niet op pad te gaan, omdat problemen op de weg en het spoor niet uit te sluiten zijn. Er is ook een verhoogd risico op natuurbranden. Ook elders in Europa zorgt de hitte voor problemen. Ook in Frankrijk, Engeland en Italië geldt code rood. Er zijn in Italië gisteren zeker 5 mensen vanwege de hittegolf overleden. In Frankrijk kwamen meer dan 40 mensen om door verdrinking. De hittegolf trekt vanuit het westen van Europa naar het oosten. Op zaterdag kan het in Duitsland 40 graden worden en op zondag wordt deze grens naar verwachting ook in Polen, Tsjechië, Slowakije, Oostenrijk en Hongarije doorbroken. 3 rechters van het internationaal strafhof in Den Haag spannen een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse regering vanwege de sancties die zij hebben gekregen na onderzoeken naar Amerikaanse en Israëlische oorlogsmisdaden. De rechters hebben te maken met visumrestricties en de toegang tot hun Amerikaanse banktegoeden en e-mails op Amerikaanse servers is geblokkeerd. De rechters noemen de sancties een aanval op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Het Rode Kruis heeft na de aardbevingen in Venezuela giro nummer 5125 geopend. Het Zuid-Amerikaanse land werd vannacht getroffen door 2 aardbevingen. De Venezolaanse autoriteiten hebben al 164 doden gemeld, maar verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Zometeen op RTV Parkstad. Vervromen. Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
13: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
14: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
13: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

Je bent nu dat het gaat, het wordt een subtropisch programma tot de klok van 8. De donderdagavond editie van de avondshow. Hier bij RTV Parkstad. The Four Tops, Don't Walk Away. Selena Gomez en Mars komen voorbij met Wolves. Sean Kingston, Beautiful Girl. Harry Styles, American Girls. En Rosala, dat topt ermee af van Everybody's Free.

0: broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
0: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
3: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
5: Bij Poelman Parfums.
6: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
4: Bij Taxicentrale.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Limburgse ziekenhuizen onderzoeken hoe kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd, kan helpen om de zorg te verbeteren. AI is een slim computersysteem dat mensen kan ondersteunen bij hun werk. De ziekenhuizen gaan eerst bekijken hoe goed ze daarop zijn voorbereid. Ze onderzoeken bijvoorbeeld of hun computersystemen geschikt zijn en hoe ze veilig met patiëntgegevens kunnen omgaan. Als AI goed wordt ingezet, kan het artsen en verpleegkundigen helpen door bijvoorbeeld administratief werk over te nemen. Daardoor houden ze meer tijd over voor patiënten. De Limburgse ziekenhuizen willen hun kennis met elkaar delen, zodat ze van elkaar kunnen leren en AI in de toekomst op een veilige en verstandige manier kunnen gebruiken. Handboogschutterij Sint-Hubertus uit Kaalheide bestaat 100 jaar. Dat jubileum wordt dit weekend gevierd met een feestprogramma op de Schuttersweide aan de Holsbroekstraat in Kerkrade. De vereniging werd in 1926 opgericht door 4 vrienden die een eigen schutterij begonnen. 100 jaar later telt Sint-Hubertus nog 18 leden. Voorzitter Hans Dammers, die 60 jaar lid is en voor de 5e keer koning, wordt tijdens het jubileum extra in het zonnetje gezet. Het feestweekend begint vrijdagavond. Zaterdag staat vanaf 4 uur het koningsschieten op het programma. En zondag volgt het bondschuttersfeest, met vanaf 2 uur een optocht en aansluitend de schietwedstrijden. Zangeres Emma Kok uit Kerkrade sluit haar eerste solotour deze zomer af met een optreden in het Openluchttheater Valkenburg. Het concert staat gepland op 29 juli. In haar voorstelling neemt Emma Kok het publiek mee langs belangrijke momenten uit haar leven en carrière, van haar doorbraak bij The Voice Kids tot haar internationale succes met André Rieu. Sindsdien trad ze op in meer dan 30 landen en gaf ze concerten in onder meer het Concertgebouw in Amsterdam. Sinds februari toert de Kerkraadse zangeres met een 17-koppig orkest langs Nederlandse theaters. Het optreden in Valkenburg vormt de afsluiting van die tournee. Sjoenk Heerlen organiseert deze zomervakantie opnieuw een gratis anti-verveelprogramma voor kinderen en gezinnen. Van 11 juni tot en met 23 augustus vinden activiteiten plaats op verschillende locaties in Heerlen en Hoensbroek. Op het programma staan onder meer voorleesfeestjes, theatervoorstellingen, creatieve workshops, kabouterspeurtochten en museumactiviteiten. Ook trekt de zogeheten voorleescamping langs verschillende speeltuinen in de gemeente. De activiteiten vinden plaats in het Glaspaleis, de bibliotheekvestigingen en op diverse buitenlocaties. Met het programma wil Sjoenk kinderen en gezinnen tijdens de zomervakantie een gevarieerd aanbod van gratis activiteiten bieden. Dan nog het weer. Parkstad beleeft opnieuw een dag met extreme hitte. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 37 tot lokaal 38 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan en blijft het ook vanavond nog lang warm. Morgen en zaterdag wordt het mogelijk nog heter, met temperaturen tot 40 graden. Houd rekening met de zeer sterke zonkracht, drink voldoende water en vermijd zware inspanning tijdens de heetste uren van de dag. Later, morgen, is er kans op een lokale onweersbui.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV Parkstad.

someone. James T.W. on When You Love Someone. Al natuurlijk even in de gaten, jongens. Het is extreem warm weer. En dat merk je natuurlijk wel. Hier in de studio is het nog wel, wel uit te houden onder een aircootje. Maar houd er rekening mee dat je ook hydrateert. Hè? Dus dat je geen onzinnige dingen doet van door de wijk heen rennen. Of sporten in dit weer. Dat is gewoon niet te doen. Lekker veel drinken, rustig aan. Want het is de warmste nacht gaan we tegemoet. Zo'n 35 à 36 graden. Het is ongelooflijk. En morgen wordt er nog een graadje warmer. Dan kunnen we wel tegen de 40 graden aanlopen. Dus doe lekker rustig aan. En heel veel scholen, en noem maar op, die hebben allemaal tropenroosters. En die gaan aanpassen. En ja, goed, je kunt er verder toch niks tegen doen als ze ook misschien wel in een zwembadje of in een whirlpool of weet ik waarin springen om lekker af te koelen. Zo simpel is het. Of onder de douche. Ook niet helemaal koud natuurlijk, hè. Gewoon een beetje lekker lauw. Vanwege de bloedsomloop, zeggen ze. David Lee Roth en California Girls.

Een van de betere hits in 2026, Alex Warren en Fever Dreams. Ik zei net, we hebben nieuws over Lionel Richie, want hij is onwel geworden tijdens een optreden in Minnesota. De zanger werd duizelig op het podium en moest zijn concert vroegtijdig afbreken. Het is nog niet duidelijk wat hij precies heeft. En laten we eerlijk zijn, hij is al 77 jaar en moest het nummer Dancing on the Ceiling brengen. En kon niet recht opstaan, niet blijven staan. En hij moest meermaals gaan zitten. Want als je duizelig voelt, moet je gaan zitten. Richie nam nog plaats achter de piano om het nummer Three Times a Lady te zingen, maar stopte met spelen en verliet het podium. Helaas voelt Lionel zich niet goed en dat gaven ze aan en hij kan dan niet verder spelen. We gaan het allemaal in de gaten houden. 77 jaar en dan start hij dan toch nog een nieuwe tour, jongens. Dat is wel, ik vind het wel geweldig eigenlijk.

She's So High. En de voortdraaide Major Lazer on Light It Up. Ik zei net al eventjes, we moeten lekker rustig blijven met deze warmte. En ja, er is wel genoeg te doen het komend weekend hoor. Er zijn natuurlijk wel wat evenementen, maar je kunt ook Formule 1 kijken. Vanavond om 1 uur, vannacht eigenlijk, is het Nederland zelf al tegen Tunesië. Volgens mij de Tour de France, die begint ook binnenkort naar Wimbledon. En noem het allemaal op, daar is genoeg te kijken. En ja, mits tot het dan zo warm is, onderuit gezakken met even een drankje erbij. En dan gaan we straks sowieso kijken naar Nederland zelf al. Wat ze gaan doen? Ja, ik ga er gewoon vanuit dat ze winnen en eerste in de pool worden. Maar ja, je weet nooit. Het balletje kan gaan rollen.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Hey mom, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Splash.
4: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
3: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
5: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De Tweede Kamer heeft zich vandaag nog niet duidelijk uitgesproken over de opheffing van het dorp Moerdijk vanwege de bouw van een energieterminal en industrieterrein, zoals het vorige kabinet van plan was. Volgens het huidige kabinet is het dorp misschien toch nog te redden. Staatssecretaris Debat van Klimaat en Groene Groei gaat hierover volgende week met de provincie Noord-Brabant en de gemeente praten. Sommige bewoners zijn al verhuisd. Het KNMI heeft voor vrijdag vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd. In het noorden en Zeeland geldt code oranje. De hitte kan voor mens en dier tot gezondheidsklachten leiden en wordt maatschappijontwrichtend genoemd. Veel evenementen zijn afgelast en werktijden zijn aangepast. Geadviseerd wordt voldoende te drinken, op kwetsbare mensen te letten en niet op pad te gaan, omdat problemen op de weg en het spoor niet uit te sluiten zijn. Er is ook een verhoogd risico op natuurbranden. Drie rechters van het internationaal strafhof in Den Haag spannen een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse regering vanwege de sancties die zij hebben gekregen na onderzoeken naar Amerikaanse en Israëlische oorlogsmisdaden. De rechters hebben te maken met visumrestricties en de toegang tot hun Amerikaanse banktegoeden en e-mails op Amerikaanse servers is geblokkeerd. De rechters noemen de sancties een aanval op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. En er zijn vanmiddag op een parkeerplaats bij Schiphol twee bussen op elkaar gebotst. Daarbij vielen drie gewonden, de chauffeur en twee passagiers. De chauffeur moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De schade aan de bussen is groot, zo meldt regionale omroep NH. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekendgemaakt. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Vervromen.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor.
5: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
5: Win jij de allerlaatste tickets?
4: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Poyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In. Het is gewoon een, ja, een lekkere plaat. Zo lekker onderuit gezakt. Ook al is het warm, gewoon even een iets te drinken. Misschien iets te eten. Achterom, in een luie stoel. Of misschien wel binnen, waar de airco aanstaat. Je weet je aan, wacht op de voetbalwedstrijd vannacht. Nederland-Tunesië. Wat we helemaal vergeten eigenlijk om te melden is namelijk dit weekend is er weer een Formule 1-wedstrijd. De Grand Prix van Oostenrijk. En wat doe ik altijd op de donderdagavond met jullie even de tijden even doornemen. Zodat je er ook helemaal klaar voor zit. Want ook vanwege de warmte kun je lekker Formule 1 kijken. En morgen op de vrijdag om 1:30 dan is de eerste vrije training. En dan om 5:00 morgen de tweede vrije training. En de derde vrije training is op zaterdag, dat is om 12:30. En de kwalificatie is om 16:00 zaterdag. En de race is zondag om 15:00. Dus laten we hopen, want er zijn updates voor Max en zijn bolide. Dat het iets gaat, ja, dat hij een beetje vooraan komt, zeg maar. Dat hij mee gaat doen voor de prijzen. En dat hopen we natuurlijk allemaal. Dus Max, bij deze heel veel succes natuurlijk.

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Kom binnen!
3: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
8: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
9: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat. In Nut. Like ons op Facebook.
10: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
11: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
12: Het stikstofscherm langs de Buitenring N300 bij Brunsum blijft onderwerp van discussie in de Provinciale Staten. BBB-statenlid John Huizing heeft opnieuw vragen gesteld over het bijna 1 miljoen euro kostende scherm. Volgens het provinciebestuur is het scherm geplaatst om extra stikstofneerslag op de Brunsumer Heide te voorkomen. Die extra neerslag zou zijn ontstaan door een gewijzigde verkeersverdeling na de landelijke verlaging van de maximumsnelheid op autosnelwegen. Huizing betwijfelt die uitleg en wil weten hoe een lagere maximumsnelheid elders kan leiden tot meer verkeer en stikstof op de buitenring. Volgens de provincie is de Brunssumer Heide voorlopig het enige Natura 2000-gebied in Limburg waar zo'n stikstofscherm is geplaatst. Voor het eerst in Nederland geldt code rood vanwege extreme hitte. Het KNMI laat de hoogste weerswaarschuwing vanaf middernacht ingaan voor Limburg en 7 andere provincies. Morgen kan de temperatuur in Limburg oplopen tot plaatselijk 40 graden. Het KNMI waarschuwt dat de hitte grote gevolgen kan hebben voor de gezondheid, het verkeer en de openbare veiligheid. Code rood geldt tot vrijdagavond 23 uur. Het KNMI roept mensen op zware inspanning te vermijden, voldoende water te drinken, de schaduw op te zoeken en extra aandacht te hebben voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare groepen. Een kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Brunssum had volgens het college van burgemeester en wethouders niet op de kandidatenlijst mogen staan. Uit onderzoek blijkt dat hij op de dag van de kandidaatstelling niet woonde op het adres dat hij had opgegeven, zoals de kieswet voorschrijft. De kandidaat stond op de lijst van Brunssum Lokaal, maar werd niet gekozen. Volgens het college was hij zelf al langer op de hoogte dat hij niet meer op het opgegeven adres verbleef. De gemeente concludeert dat zijn kandidatuur bij de beoordeling had moeten worden afgewezen als die informatie destijds bekend was geweest. Het college doet geen uitspraak over eventuele adresfraude en ziet geen aanleiding om alsnog maatregelen te nemen, omdat de man geen politieke functie vervult. Dan nog het weer in Parkstad. Morgen en zaterdag wordt het mogelijk nog heter met temperaturen tot 40 graden. Houd rekening met de zeer sterke zonkracht, drink voldoende water en vermijd zware inspanning tijdens de heetste uren van de dag. Later, morgen, is er kans op een lokale onweersbui.
11: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: non-stop en breuzelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 105.

0: 25 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
4: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Vanwege code rood worden voor morgen steeds meer activiteiten afgezegd. Zo zijn behalve in het noorden en in Zeeland fysieke rechtszittingen van rechtbanken afgelast. Bij spoedzaken vinden ze mogelijk online plaats. Ook rijexamens gaan morgen in de code rood provincies niet door. De attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn blijven dicht. En netbeheerder Liander stelt onderhoudswerkzaamheden uit, behalve in Friesland. Maar storingen zullen wel worden verholpen. Een Duitse arts heeft vandaag bekend dat hij 12 patiënten heeft gedood. De 41-jarige arts uit Berlijn bracht zijn ongeneeslijk zieke patiënten om met een dodelijke mix van medicijnen. Daarna stichtte hij brand om de sporen uit te wissen. De arts deed zijn bekentenis volkomen onverwacht toen de aanklagers telefoongesprekken met zijn vrouw afspeelden. Justitie vermoedt dat het om nog meer gevallen gaat. 76 andere gevallen worden nog onderzocht. De Tweede Kamer heeft zich vandaag nog niet duidelijk uitgesproken over de opheffing van het dorp Moerdijk vanwege de bouw van een energieterminal en industrieterrein, zoals het vorige kabinet van plan was. Volgens het huidige kabinet is het dorp misschien toch nog te redden. Staatssecretaris De Bat van Klimaat en Groene Groei gaat hierover volgende week met de provincie Noord-Brabant en de gemeente praten. Sommige bewoners zijn al verhuisd. En er zijn vanmiddag op een parkeerplaats bij Schiphol 2 bussen op elkaar gebotst. Daarbij vielen 3 gewonden, de chauffeur en 2 passagiers. De chauffeur moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De schade aan de bussen is groot, zo meldt regionale omroep NH. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekendgemaakt. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Airbase. Airbase.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: Een lekkere geur is essentieel.
10: Maar wat is jouw favoriete geur?
9: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
10: tot Michael Kors.
9: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
7: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
11: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
12: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
13: En papa durft er niet in.
12: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
9: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.

0: En jawel, het is tijd voor Airbase. Maar even een klein warm hitteprobleempje in de studio. Maar het is opgelost. We kunnen live met vinyl. En in de studio. Terrence? Terrence?
1: Norden,
0: inderdaad. En on the desk, Black and Forth. En je weet ons te vinden. We zijn live op Facebook en op echttvparkstad.nl. Het is lekker warm buiten. En wij draaien lekker zomerse hitjes. Op vinyl. Let's go.

Serious Radio. Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En vandaag zijn we weer bezig met vinyl. En je kunt het bekijken op rtvparkstad.nl en op Facebook. In de mix, Black & Forth. En straks in de tweede uur

0: Norden.
1: Ik had het vergeten. Stay tuned. In het tweede uur met Terrence Norden.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
3: Yeah.

0: dat. Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 188. Zo'n 200 mensen zitten nog vast onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden, zo melden de autoriteiten. Uit het noorden van het land komen berichten over plunderingen van winkels. Veel landen, waaronder ook Nederland, sturen reddingsteams. Het Rode Kruis heeft gironummer 5125 geopend. Ook veel scholen blijven morgen vanwege de extreme hitte dicht. Daarnaast worden behalve in Zeeland en in het noorden van het land op veel plaatsen rechtszaken en rijexamens afgelast. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. De attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn blijven ook dicht. En netbeheerder Liander stelt onderhoudswerkzaamheden uit, behalve in Friesland. Storingen zullen wel worden verholpen. De nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella geeft gewapende groepen in zijn land een maand om hun wapens in te leveren. De rechtsconservatieve leider wil de rebellen desnoods met geweld uitschakelen. Dat was een van zijn verkiezingsbeloftes. Hij werd in zijn campagne gesteund door Amerikaanse president Trump. De la Espriella won de verkiezingen met een minime meerderheid van net 1%. Een Duitse arts heeft vandaag bekend dat hij 12 patiënten heeft gedood. De 41-jarige arts uit Berlijn bracht zijn ongeneeslijk zieke patiënten om met een dodelijke mix van medicijnen. Daarna stichtte hij brand om de sporen uit te wissen. Justitie vermoedt dat het om nog meer gevallen gaat. 76 andere gevallen worden nog onderzocht. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Airbase. Airbase.
3: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
4: Win jij de allerlaatste tickets?
3: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
5: Kom binnen!
6: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart Inke Eckerade, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kink.nl.
1: Nog een paar weken. Bel je Matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Want het oog wil ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: Los.
1: En jawel, we zijn terug in de tweede uur Airbus Radio. Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En in het eerste uurtje kon je luisteren naar Black & Ford. En het tweede uurtje Terrence Norden. Let's go. Je weet het, we zijn te zien op rtvparkstad.nl/radiolive. En Facebook, Airbase Radio. Tot klok van 10 met Terrence Norden.

0: love thing.
1: Come on.
0: Love thing.
1: Come on.
0: Love thing.

Terrence Norton. En in het eerste uurtje kon je luisteren naar Black & Forth. En al onze mixen zijn te beluisteren op heerdis.at/airbaseradio. We zijn er volgende week weer, elke donderdagavond tussen 8 en 10 op RTV Parkstad. Bedankt voor het luisteren. Geniet van het warme weer.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minlief. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minley Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minley Plaza to go.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat. Dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
7: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en Solar Techniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
8: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunch cruise, pannenkoeken cruise of de Saturday Night Dinner Cruise.

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Café Drakken zet de tijd op 10 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Er zijn vandaag in Nederland meerdere mensen verdronken. In de Waal bij Nijmegen sprong een man vanaf een brug in het water. Hij werd na een zoekactie met een drone en helikopter een uur later doodgevonden. Bij het Limburgse dorp Middelaar kwam een persoon om het leven bij een botsing met een boot. En in de Strijk Viertelplas in Utrecht is vanavond een 13-jarige jongen gevonden. Of het om een verdrinking gaat is nog niet bevestigd. Ook de keuringstations van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het testcentrum in Lelystad zijn morgen gesloten vanwege de hitte. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. Daarnaast worden op veel plaatsen rechtszaken en rijexamens afgelast. En veel scholen, maar ook de attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn gaan morgen niet open. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 188. Zo'n 200 mensen zitten nog vast onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden, zo melden de autoriteiten. Uit het noorden van het land komen berichten over plunderingen van winkels. Veel landen, waaronder ook Nederland, sturen reddingsteams. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend. De nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella geeft gewapende groepen in zijn land een maand om hun wapens in te leveren. De rechtsconservatieve leider wil de rebellen desnoods met geweld uitschakelen. Dat was een van zijn verkiezingsbeloftes. Hij werd in zijn campagne gesteund door Amerikaanse president Trump. De La Espriella won de verkiezingen met een minime meerderheid van net 1%. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Waar ben jij naartoe geweest?
6: Naar Mondo Verde.
5: Met de nieuwe Havana's Tornado?
6: Ja, dat is een vrije val.
5: Te gek!
6: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
5: Wow! Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket.
9: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
8: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
7: Bij Taxi Centrale B.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limburgs land?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Een lekkere geur is essentieel.
5: Maar wat is jouw favoriete geur?
4: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums.

0: Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
1: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
2: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: als het RTV Park staat.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
2: Bij Poelman Parfums.
3: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jezelgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht opzetten in Libanon. Het mandaat van de huidige missie van de Verenigde Naties loopt eind dit jaar ten einde en er mag dan volgens de Franse president Macron en de Italiaanse premier Meloni geen machtsvacuüm ontstaan. Macron zei dat Libanon geen bruggenhoofd voor een regionale escalatie mag worden. Het VN-vredesleger kent op dit moment zo'n 7500 blauwhelmen uit bijna 50 landen. Online supermarkt Picnic bezorgt vrijdag vanwege de hitte alleen 's ochtends en 's avonds. Ook de keuringsstations van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het testcentrum in Lelystad zijn morgen gesloten vanwege de hitte. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. Er zijn vandaag in Nederland meerdere mensen verdronken. In de Waal bij Nijmegen sprong een man vanaf een brug in het water. Hij werd na een zoekactie met een drone en helikopter een uur later doodgevonden. Bij het Limburgse dorp Middelaar kwam een persoon om het leven bij een botsing met een boot. En in de Strijk Vierteltplas in Utrecht is vanavond een 13-jarige jongen gevonden. Of het om een verdrinking gaat is nog niet bevestigd. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Komt het oog wel ook wat.
7: Audiofrenzy.nl.
9: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter over.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
0: Win jij de allerlaatste tickets?
1: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke.

0: Claim it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Yesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Yesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen